0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. Bij scholierenprotesten in België zijn vandaag tientallen mensen aangehouden, vooral minderjarigen. In Luik raakten 18 agenten gewond tijdens rellen met brandstichting, stenen en vuurwerk. De politie gebruikte waterkanonnen en traangas. Ook in Hanuit, Charleroi en Arles was het onrustig. Daar werden meerdere jongeren opgepakt. Op Sicilië onderschepte de Italiaanse douane en fiscale recherche 77 papegaaien en 300 schildpadjes in een bestelbus. De dieren hadden te weinig ruimte en onvoldoende temperatuurregulatie. Van de 77 vogels staan er 76 op de CITES-lijst. De Maltese bestuurder van de bus is aangehouden wegens dierenmishandeling en smokkel van bedreigde diersoorten. NAC Breda wil streng optreden tegen de supporter die afgelopen zaterdag tijdens het duel met Vitesse vuurwerk afstak in het toilet van het uitvak. Door de explosie raakten 5 mensen gewond. 1 verdachte is aangehouden. NAC veroordeelt ook andere incidenten na afloop van de wedstrijd en onderzoekt passende maatregelen. De Spaanse koning Felipe en koningin Letizia zijn vandaag begonnen aan een 3-daags staatsbezoek aan Finland. Na aankomst in Helsinki ontmoeten zij als eerste de Spaanse gemeenschap, omdat dit hen het meest thuis laat voelen. In Finland zijn ruim 3800 Spanjaarden geregistreerd, waaronder ondernemers, docenten, kunstenaars, wetenschappers en studenten. Het bezoek duurt tot en met woensdag. Tot slot het weer. Vannacht kunnen wat mistbanken ontstaan en worden tussen 7 graden in het zuidoosten en 15 graden aan de kust. Overdag is het in het noorden bewolkt, in het zuiden is er meer ruimte voor de zon en liggen de temperaturen rond de 19 tot 23 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is 40 Up Radio. Music, no filter.

40Up Radio. 24 uur per dag. Onverwachte tracks, bekende liedjes en de beste muziek. Dit is 40Up Radio.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. Bij scholierenprotesten in België zijn vandaag tientallen mensen aangehouden, vooral minderjarigen. In Luik raakten 18 agenten gewond tijdens rellen met brandstichting, stenen en vuurwerk. De politie gebruikte waterkanonnen en traangas. Ook in Hanuit, Charleroi en Arles was het onrustig. Daar werden meerdere jongeren opgepakt. Op Sicilië onderschepte de Italiaanse douane en fiscale recherche 77 papegaaien en 300 schildpadjes in een bestelbus. De dieren hadden te weinig ruimte en onvoldoende temperatuurregulatie. Van de 77 vogels staan er 76 op de CITES-lijst. De Maltese bestuurder van de bus is aangehouden wegens dierenmishandeling en smokkel van bedreigde diersoorten. NAC Breda wil streng optreden tegen de supporter die afgelopen zaterdag tijdens het duel met Vitesse vuurwerk afstak in het toilet van het uitvak. Door de explosie raakten 5 mensen gewond. 1 verdachte is aangehouden. NAC veroordeelt ook andere incidenten na afloop van de wedstrijd en onderzoekt passende maatregelen. De Spaanse koning Felipe en koningin Letizia zijn vandaag begonnen aan een 3-daags staatsbezoek aan Finland. Na aankomst in Helsinki ontmoeten zij als eerste de Spaanse gemeenschap, omdat dit hen het meest thuis laat voelen. In Finland zijn ruim 3800 Spanjaarden geregistreerd, waaronder ondernemers, docenten, kunstenaars, wetenschappers en studenten. Het bezoek duurt tot en met woensdag. Tot slot het weer. Vannacht kunnen wat mistbanken ontstaan en wordt het tussen 7 graden in het zuidoosten en 15 graden aan de kust. Overdag is het in het noorden bewolkt, in het zuiden is er meer ruimte voor de zon en liggen de temperaturen rond de 19 tot 23 graden. En tot zover het nieuws.
0: Music, no filter.
2: Dit is 40 Up Radio.
0: 40 Up.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. Bij scholierenprotesten in België zijn vandaag tientallen mensen aangehouden, vooral minderjarigen. In Luik raakten 18 agenten gewond tijdens rellen met brandstichting, stenen en vuurwerk. De politie gebruikte waterkanonnen en traangas. Ook in Hanuit, Charleroi en Arles was het onrustig. Daar werden meerdere jongeren opgepakt. Op Sicilië onderschepte de Italiaanse douane en fiscale recherche 77 papegaaien en 300 schildpadjes in een bestelbus. De dieren hadden te weinig ruimte en onvoldoende temperatuurregulatie. Van de 77 vogels staan er 76 op de CITES-lijst. De Maltese bestuurder van de bus is aangehouden wegens dierenmishandeling en smokkel van bedreigde diersoorten. NAC Breda wil streng optreden tegen de supporter die afgelopen zaterdag tijdens het duel met Vitesse vuurwerk afstak in het toilet van het uitvak. Door de explosie raakten 5 mensen gewond. 1 verdachte is aangehouden. NAC veroordeelt ook andere incidenten na afloop van de wedstrijd en onderzoekt passende maatregelen. De Spaanse koning Felipe en koningin Letizia zijn vandaag begonnen aan een 3-daags staatsbezoek aan Finland. Na aankomst in Helsinki ontmoeten zij als eerste de Spaanse gemeenschap, omdat dit hen het meest thuis laat voelen. In Finland zijn ruim 3800 Spanjaarden geregistreerd, waaronder ondernemers, docenten, kunstenaars, wetenschappers en studenten. Het bezoek duurt tot en met woensdag. Tot slot het weer. Vannacht kunnen wat mistbanken ontstaan en worden tussen 7 graden in het zuidoosten en 15 graden aan de kust. Overdag is het in het noorden bewolkt, in het zuiden is er meer ruimte voor de zon en liggen de temperaturen rond de 19 tot 23 graden. En tot zover het nieuws.
0: Music, no filter.
2: Dit is 40 Up Radio.
0: 40 Up.

day.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. Bij scholierenprotesten in België zijn vandaag tientallen mensen aangehouden, vooral minderjarigen. In Luik raakten 18 agenten gewond tijdens rellen met brandstichting, stenen en vuurwerk. De politie gebruikte waterkanonnen en traangas. Ook in Hanuit, Charleroi en Arles was het onrustig. Daar werden meerdere jongeren opgepakt. Op Sicilië onderschepte de Italiaanse douane en fiscale recherche 77 papegaaien en 300 schildpadjes in een bestelbus. De dieren hadden te weinig ruimte en onvoldoende temperatuurregulatie. Van de 77 vogels staan er 76 op de CITES-lijst. De Maltese bestuurder van de bus is aangehouden wegens dierenmishandeling en smokkel van bedreigde diersoorten. NAC Breda wil streng optreden tegen de supporter die afgelopen zaterdag tijdens het duel met Vitesse vuurwerk afstak in het toilet van het uitvak. Door de explosie raakten 5 mensen gewond. 1 verdachte is aangehouden. NAC veroordeelt ook andere incidenten na afloop van de wedstrijd en onderzoekt passende maatregelen. De Spaanse koning Felipe en koningin Letizia zijn vandaag begonnen aan een 3-daags staatsbezoek aan Finland. Na aankomst in Helsinki ontmoeten zij als eerste de Spaanse gemeenschap, omdat dit hen het meest thuis laat voelen. In Finland zijn ruim 3800 Spanjaarden geregistreerd, waaronder ondernemers, docenten, kunstenaars, wetenschappers en studenten. Het bezoek duurt tot en met woensdag. Tot slot het weer. Vannacht kunnen wat mistbanken ontstaan en wordt het tussen 7 graden in het zuidoosten en 15 graden aan de kust. Overdag is het in het noorden bewolkt, in het zuiden is er meer ruimte voor de zon en liggen de temperaturen rond de 19 tot 23 graden. En tot zover het nieuws.
0: Listen to the music. 40 Up Radio. 40 Up.

100.000 liedjes. Zelden dezelfde. Soms bekend. Soms bijzonder. Soms hè. En altijd met de onvoorwaardelijke liefde voor muziek. Want dit is 40upradio.nl.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Vier agenten hebben gehoorschade opgelopen en moesten naar de eerste hulp na AZC-protesten vorige maand in Opheusden en Kesteren. Burgemeester Jan Kottelenberg van Neder-Betuwe zegt dat de splintergroeperingen van buiten de gemeente de onofficiële demonstraties aanwakkerden. Hij stelt dat de eigen jeugd werd opgehitst tot grof geweld, waarbij onder meer cobra's naar agenten werden gegooid. De Jemenitische Houthis hebben de luchthaven van Riyad, een Aramco-raffinaderij en militaire locaties in Saoedi-Arabië aangevallen met drones en raketten. Journalisten melden luide explosies boven de hoofdstad. De aanvallen vinden plaats te midden van escalerende gevechten tussen door Saoedi-Arabië gesteunde regeringsgroepen en door Iran gesteunde Houthis in Jemen. De Europese Commissie heeft besloten dat Polen geen 26 miljoen euro staatssteun mag verlenen aan vrachtwagenfabrikant Mantrucks voor de uitbreiding van een fabriek in Niplomic. Polen kon niet aantonen dat de steun doorslaggevend was voor de investering, noch dat Mantrucks zonder steun elders had geïnvesteerd. En het kabinet trekt 123 miljoen euro uit voor natuurherstel in de Brainport-regio rond Eindhoven. Minister Jamie Van Essen van Landbouw maakte dit bekend tijdens een werkbezoek aan het Groene Woud bij Liempde. Het geld komt uit een pot van 500 miljoen euro voor prioritaire gebieden en moet vergunningverlening vergemakkelijken, zodat economische projecten minder stikstofproblemen ondervinden. En dan nog het weer. Vanochtend start in het noorden nat door een buitje, terwijl het zuiden op veel plaatsen met mist te maken krijgt. Elders schijnt geregeld de zon en bij nauwelijks wind wordt de temperatuur zo'n 19 tot 20 graden. En tot zover het nieuws.
0: Music, no filter.
2: Dit is 40 Up Radio.
0: 40 Up.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Vier agenten hebben gehoorschade opgelopen en moesten naar de eerste hulp na AZC-protesten vorige maand in Opheusden en Kesteren. Burgemeester Jan Kottelenberg van Neder-Betuwe zegt dat de splintergroeperingen van buiten de gemeente de onofficiële demonstraties aanwakkerden. Hij stelt dat de eigen jeugd werd opgehitst tot grof geweld, waarbij onder meer cobra's naar agenten werden gegooid. De Jemenitische Houthis hebben de luchthaven van Riyadh, een Aramco-raffinaderij en militaire locaties in Saoedi-Arabië aangevallen met drones en raketten. Journalisten melden luide explosies boven de hoofdstad. De aanvallen vinden plaats te midden van escalerende gevechten tussen door Saoedi-Arabië gesteunde regeringsgroepen en door Iran gesteunde Houthis in Jemen. De Europese Commissie heeft besloten dat Polen geen 26 miljoen euro staatssteun mag verlenen aan vrachtwagenfabrikant Mantrucks voor de uitbreiding van een fabriek in Niplomic. Polen kon niet aantonen dat de steun doorslaggevend was voor de investering, nog dat Mantrucks zonder steun elders had geïnvesteerd. En het kabinet trekt 123 miljoen euro uit voor natuurherstel in de Brainport-regio rond Eindhoven. Minister Jamie Van Essen van Landbouw maakte dit bekend tijdens een werkbezoek aan het Groene Woud bij Liempde. Het geld komt uit een pot van 500 miljoen euro voor prioritaire gebieden en moet vergunningverlening vergemakkelijken, zodat economische projecten minder stikstofproblemen ondervinden. En dan nog het weer. Vanochtend start in het noorden nat door een buitje, terwijl het zuiden op veel plaatsen met mist te maken krijgt. Elders schijnt geregeld de zon en bij nauwelijks wind wordt de temperatuur zo'n 19 tot 20 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is 40 Up Radio. Music, no filter.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Gisteravond demonstreerden tienduizenden mensen in het centrum van Barcelona tegen de wooncrisis. De autoriteiten schatten de opkomst op zo'n 20.000 deelnemers, terwijl organisatoren uitkwamen op 120.000. Het protest maakte deel uit van een landelijke golf, aangewakkerd door de ontruiming van een vrouw in Madrid. Premier Pedro Sánchez kondigde dezelfde maandag ook vervroegde verkiezingen aan. De Amerikaanse president Donald Trump maakte via een presidentieel decreet belastingvrije rode diesel beschikbaar voor iedereen in de VS. Die brandstof is normaal alleen bestemd voor landbouwmachines. Trump reageert op sterk stijgende brandstofprijzen door de Amerikaanse oorlog tegen Iran, enkele weken voor tussentijdse verkiezingen waarbij zijn Republikeinse partij slecht scoort. 4 agenten hebben gehoorschade opgelopen en moesten naar de eerste hulp na AZC-protesten vorige maand in Opheusden en Kesteren. Burgemeester Jan Kottelenberg van Neder-Betuwe zegt dat de splintergroeperingen van buiten de gemeente de onofficiële demonstraties aanwakkerden. Hij stelt dat de eigen jeugd werd opgehitst tot grof geweld, waarbij onder meer cobra's naar agenten werden gegooid. De Jemenitische Houthis hebben de luchthaven van Riyad, een Aramco-raffinaderij en militaire locaties in Saoedi-Arabië aangevallen met drones en raketten. Journalisten melden luide explosies boven de hoofdstad. De aanvallen vinden plaats te midden van escalerende gevechten tussen door Saoedi-Arabië gesteunde regeringsgroepen en door Iran gesteunde Houthis in Jemen. En dan nog het weer. Vanochtend start in het noorden nat door een buitje, terwijl het zuiden op veel plaatsen met mist te maken krijgt. Elders schijnt geregeld de zon en bij nauwelijks wind wordt de temperatuur zo'n 19 tot 20 graden. En tot zover het nieuws.
0: Music, no filter.
2: Dit is 40 Up Radio.
0: 40 Up.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Het aantal AI-beelden van seksueel kindermisbruik online neemt sterk toe. Daar waarschuwt de Internet Watch Foundation voor. In de eerste helft van dit jaar werden 6300 beelden gevonden, 40% meer dan heel 2025. Nederlandse deskundigen zagen vorig jaar al een verdubbeling en waarschuwen dat veel jongeren deze beelden voor de grap maken, maar het is wel strafbaar. Rechtbankdocumenten tonen aan dat Andrew en Tristan Tate kwetsbare vrouwen verleiden en naar Roemenië lokten, waar ze financieel afhankelijk werden gemaakt en gedwongen werden internetporno te maken. De broers gebruikten fysiek en seksueel geweld om controle te houden. In het Verenigd Koninkrijk lopen 59 aanklachten tegen hen, waaronder verkrachting en mensenhandel. Gisteravond demonstreerden tienduizenden mensen in het centrum van Barcelona tegen de wooncrisis. De autoriteiten schatten de opkomst op zo'n 20.000 deelnemers, terwijl organisatoren uitkwamen op 120.000. Het protest maakte deel uit van een landelijke golf, aangewakkerd door de ontruiming van een vrouw in Madrid. Premier Pedro Sanchez kondigde dezelfde maandag ook vervroegde verkiezingen aan. De Amerikaanse president Donald Trump maakte via een presidentieel decreet belastingvrije rode diesel beschikbaar voor iedereen in de VS. Die brandstof is normaal alleen bestemd voor landbouwmachines. Trump reageert op sterk stijgende brandstofprijzen door de Amerikaanse oorlog tegen Iran, enkele weken voor tussentijdse verkiezingen waarbij zijn Republikeinse partij slecht scoort. En dan nog het weer. Vanochtend start in het noorden nat door een buitje, terwijl het zuiden op veel plaatsen met mist te maken krijgt. Elders schijnt geregeld de zon. En bij nauwelijks wind wordt de temperatuur zo'n 19 tot 20 graden. En tot zover het nieuws.
0: Listen to the music. 40 Up Radio. 40 Up.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Op 8 november vindt in Amsterdam een nieuwe Rode Lijn-protest plaats, georganiseerd door 13 organisaties, waaronder Amnesty International, Oxfam Novib en Save the Children. De demonstratie, genaamd De Rode Lijn Voorbij, geen geld voor genocide, start op het Museumplein. In oktober vinden daarnaast ook acties plaats tegen Israëlische bezettingen en oorlogsmisdaden. Een grote meerderheid van de Nederlandse jongeren voelt zich onveilig. Dat blijkt uit onderzoek van Kids Rights onder 1980 jongeren. Dat meldt het AD vandaag. Meer dan de helft van vrouwen en meisjes heeft seksueel grensoverschrijdend gedrag meegemaakt. Voorzitter Mark Dullaert zegt dat tolerantie en respect voor anderen flink afnemen en vooral meisjes hun leven moeten aanpassen aan een probleem dat niet van hen is. Het aantal AI-beelden van seksueel kindermisbruik online neemt sterk toe. Daar waarschuwt de Internet Watch Foundation voor. In de eerste helft van dit jaar werden 6300 beelden gevonden, 40% meer dan heel 2025. Nederlandse deskundigen zagen vorig jaar al een verdubbeling en waarschuwen dat veel jongeren deze beelden voor de grap maken, maar het is wel strafbaar. Rechtbankdocumenten tonen aan dat Andrew en Tristan Tate kwetsbare vrouwen verleiden en naar Roemenië lokten, waar ze financieel afhankelijk werden gemaakt en gedwongen werden internetporno te maken. De broers gebruikten fysiek en seksueel geweld om controle te houden. In het Verenigd Koninkrijk lopen 59 aanklachten tegen hen, waaronder verkrachting en mensenhandel. En dan nog het weer. Vanochtend start in het noorden nat door een buitje, terwijl het zuiden op veel plaatsen met mist te maken krijgt. Elders schijnt geregeld de zon. Bij nauwelijks wind wordt de temperatuur zo'n 19 tot 20 graden. En tot zover het nieuws.
0: Listen to the music. 40 Up Radio. 40 Up.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Een 37-jarige Amsterdammer blijft nog 90 dagen vastzitten voor de vermoedelijke moord op een gevangenismedewerker op de NDSM-kade in Amsterdam. Het slachtoffer zat met zijn gezin op een terras in Amsterdam-Noord toen hij werd neergeschoten. De dader had eerder vastgezeten in de gevangenis bij Zaandam, waar het slachtoffer werkte. Duikers vonden later het vuurwapen in het water. Oekraïne vuurde zeker 650 drones af op Moskou en omgeving, waarbij 2 doden en 9 gewonden vielen. In 16 gemeenten raakten 47 woningen beschadigd. Russische staatsmedia noemden het de grootste aanval in 2 jaar. Ook werd een kerncentrale in Zaporizhia getroffen met 1 dode en een brug over de Dnieper beschadigd met 5 gewonden. Op 8 november vindt in Amsterdam een nieuwe Rode Lijn-protest plaats, georganiseerd door 13 organisaties, waaronder Amnesty International, Oxfam NoVib en Save the Children. De demonstratie, genaamd De Rode Lijn Voorbij, geen geld voor genocide, start op het Museumplein. In oktober vinden naast ook acties plaats tegen Israëlische bezettingen en oorlogsmisdaden. Een grote meerderheid van de Nederlandse jongeren voelt zich onveilig. Dat blijkt uit onderzoek van Kids Rights onder 1980 jongeren. Dat meldt het AD vandaag. Meer dan de helft van vrouwen en meisjes heeft seksueel grensoverschrijdend gedrag meegemaakt. Voorzitter Mark Dullaert zegt dat tolerantie en respect voor anderen flink afnemen en vooral meisjes hun leven moeten aanpassen aan een probleem dat niet van hen is. En dan nog het weer. Vanochtend start in het noorden nat door een buitje, terwijl het zuiden op veel plaatsen met mist te maken krijgt. Elders schijnt geregeld de zon en bij nauwelijks wind wordt de temperatuur zo'n 19 tot 20 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is 40 Up Radio. Music, no filter.

7000 liedjes. Zelden dezelfde. Soms bekend. Soms bijzonder. Soms hè. En altijd met de onvoorwaardelijke liefde voor muziek. Want dit is 40upradio.nl.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. August Hanning, het vroegere hoofd van de Duitse inlichtingendienst BND, is gearresteerd. Volgens bronnen van WDR, NDR en Süddeutsche Zeitung wordt hij onderzocht op het inzien van staatsgeheimen, landverraad en spionage. Hij zou informatie hebben gekocht van een voormalige medewerker van de BND. Von der Leyen waarschuwde dinsdag tijdens een debat met het Europees Parlement tegen grote bezuinigingen op de voorgestelde EU-meerjarenbegroting van bijna 2000 miljard euro voor 2028 tot 2034. Nederland en Duitsland willen honderden miljarden bezuinigen. De huidige meerjarenbegroting bedraagt ongeveer 1200 miljard euro. De commissie stelt ook hogere EU-inkomsten voor, zoals een tabaksbelasting. De Franse minister van Binnenlandse Zaken, Laurent Nunez, verdedigt het politieoptreden bij scholierenprotesten als proportioneel, ondanks kritiek van mensenrechtenorganisaties op het gebruik van wapenstokken en traangas. Bij de protesten raakten 215 leerlingen en 715 agenten gewond. Een tiener verloor maandag zijn hand door een vermoedelijke flitsgranaat. Dinsdag worden in Parijs 40.000 demonstranten verwacht. De separatistische Parti Québécois van leider Paul Saint-Pierre Plamondon won nipt de provinciale verkiezing in Quebec met 59 van de 127 zetels. Dit is een tegenvaller voor premier Carney, die eenheid wil in het handelsconflict met Amerika. Plamondon streeft naar een onafhankelijkheidsreferendum, maar heeft daarvoor steun van andere partijen nodig. Kijken we nog even naar het weer. Vanmiddag domineert wolkenvelden het weerbeeld. In het zuiden, vooral zuidoosten, is veel zon te verwachten. Het wordt 20 tot 23 graden met amper wind en rustig weer. En tot zover het nieuws.
0: Dit is 40 Up Radio. Music, no filter.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Kenia heeft voor het eerst een besmetting met ebola gemeld. Het gaat om een man die vanuit Congo naar de hoofdstad Nairobi reisde en daar is overleden. Volgens de Keniaanse autoriteiten zijn 28 mensen met wie hij contact had in beeld. In Congo woedt momenteel een grote ebola-uitbraak met duizenden besmettingen en doden. De Britse mediatoezichthouder Ofcom onderzoekt of Meta de online veiligheidsregels heeft overtreden met Instagram Instants. Met die nieuwe functie kunnen gebruikers foto's delen die na één keer bekijken verdwijnen. Volgens Ofcom heeft Meta de risico's voor illegale inhoud en kinderen mogelijk onvoldoende beoordeeld voor de lancering. De voormalige topman van de Duitse inlichtingendienst BND, August Hanning, is aangehouden op verdenking van landverraad en spionage. Volgens Duitse media zou hij geheime informatie hebben gekocht van een voormalige medewerker van de dienst. Die informatie zou hij hebben gebruikt voor een veiligheidsanalyse voor een buitenlandse inlichtingendienst. EU-commissievoorzitter Ursula von der Leyen waarschuwt EU-landen voor het doen van grote bezuinigingen op de voorgestelde meerjarenbegroting voor 2028 tot 2034. Volgens haar zou daardoor minder geld beschikbaar zijn voor belangrijke EU-prioriteiten. Nederland en Duitsland vinden de voorgestelde begroting van bijna 2000 miljard euro te hoog en willen honderden miljarden euro's minder uitgeven. Dan het weer. Vanmiddag is het in het zuiden vrij zonnig en warm. In het noorden is meer bewolking met kans op wat lichte regen. De zuidwesten tot westenwind is zwak tot matig. Het wordt 19 tot 23 graden. Morgen is er geregeld zon, maar ook bewolking en lokaal een bui bij temperaturen rond 18 tot 21 graden. En tot zover het nieuws.
0: Music, no filter.
2: Dit is 40 Up Radio.
0: 40 Up.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. De Wereldgezondheidsorganisatie meldt dat Rusland het contactonderzoek heeft afgerond na de dood van een laboratoriummedewerker van een antipestinstituut. De 28-jarige vrouw overleed aan een longontsteking met onbekende oorzaak. Er zijn geen sporen van de pest gevonden en geen besmettingen vastgesteld. Ook de ongeveer 200 mensen met wie ze contact had, hebben geen symptomen. De Belgische wetenschapper Francis Halsen krijgt de Nobelprijs voor natuurkunde voor zijn onderzoek naar neutrino's. Dat zijn extreem energierijke deeltjes uit het heelal. Halsen bouwde de Ice Cube detector, die diep onder het ijs op de Zuidpool staat. Hij krijgt de prijs alleen, wat uitzonderlijk is bij de Nobelprijs voor natuurkunde. Kenia heeft voor het eerst een besmetting met ebola gemeld. Het gaat om een man die vanuit Congo naar de hoofdstad Nairobi reisde en daar is overleden. Volgens de Keniaanse autoriteiten zijn 28 mensen met wie hij contact had in beeld. In Congo woedt momenteel een grote ebola-uitbraak met duizenden besmettingen en doden.
2: De voormalige topman van de Duitse inlichtingendienst BND, August Hanning, is aangehouden op verdenking van landverraad en spionage. Volgens Duitse media zou hij geheime informatie hebben gekocht van een voormalige medewerker van de dienst. Die informatie zou hij hebben gebruikt voor een veiligheidsanalyse voor een buitenlandse inlichtingendienst. Dan het weer. Vanmiddag is het in het zuiden vrij zonnig en warm. In het noorden is meer bewolking met kans op wat lichte regen. De zuidwesten tot westenwind is zwak tot matig. Het wordt 19 tot 23 graden. Morgen is er geregeld zon, maar ook bewolking en lokaal een bui bij temperaturen rond 18 tot 21 graden. En tot zover het nieuws.
0: Listen to the music. 40 Up Radio. 40 Up.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Het Spaanse kabinet heeft maatregelen voor de woningmarkt goedgekeurd die het parlement vorige week nog had weggestemd. Het gaat onder meer om een tijdelijke stop op huurverhogingen en een verbod op uithuiszettingen. De maatregelen kunnen nu door een commissie van demissionaire parlementariërs worden goedgekeurd en tijdelijk worden ingevoerd. Schoonmakers gaan deze week opnieuw staken bij onder meer de NS, Schiphol en hogescholen en universiteiten. De acties duren van vrijdag tot en met woensdag. De FNV wil dat werkgevers opnieuw onderhandelen over de CAO, omdat ruim 80% van de FNV-leden de afspraken heeft afgewezen. De Wereldgezondheidsorganisatie meldt dat Rusland het contactonderzoek heeft afgerond na de dood van een laboratoriummedewerker van een antipestinstituut. De 28-jarige vrouw overleed aan een longontsteking met onbekende oorzaak. Er zijn geen sporen van de pest gevonden en geen besmettingen vastgesteld. Ook de ongeveer 200 mensen met wie ze contact had, hebben geen symptomen. Kenia heeft voor het eerst een besmetting met ebola gemeld. Het gaat om een man die vanuit Congo naar de hoofdstad Nairobi reisde en daar is overleden. Volgens de Keniaanse autoriteiten zijn 28 mensen met wie hij contact had in beeld. In Congo woedt momenteel een grote ebola-uitbraak met duizenden besmettingen en doden.
2: Dan het weer. Vanmiddag is het in het zuiden vrij zonnig en warm. In het noorden is meer bewolking met kans op wat lichte regen. De zuidwesten tot westenwind is zwak tot matig. Het wordt 19 tot 23 graden. Morgen is er geregeld zon, maar ook bewolking en lokaal een bui bij temperaturen rond 18 tot 21 graden. En tot zover het nieuws.
0: Music, no filter.
3: Dit is 40 Up Radio.
0: 40 Up.

0: is 40 Up met het nieuws.
1: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Een schip met 65 passagiers en 7 bemanningsleden is vastgelopen op een zandplaat bij Breskens in Zeeland. Waarschijnlijk moeten de 72 opvarenden worden geëvacueerd. Het schip is ongeveer 100 jaar oud en veel passagiers zijn op leeftijd. 1 passagier zit in een rolstoel. Er zijn meerdere reddingsboten ingezet en een helikopter. 24 mensen krijgen een dwangsom opgelegd vanwege hun betrokkenheid bij de rellen in Opheusden en Kesteren. Als ze opnieuw betrokken raken bij ongeregeldheden moeten ze €5.000 betalen. Dat bedrag kan oplopen tot €15.000. Donderdagavond staat opnieuw een demonstratie gepland tegen de komst van asielzoekers naar de gemeente Neder-Betuwe. Het Spaanse kabinet heeft maatregelen voor de woningmarkt goedgekeurd die het parlement vorige week nog had weggestemd. Het gaat onder meer om een tijdelijke stop op huurverhogingen en een verbod op uithuiszettingen. De maatregelen kunnen nu door een commissie van demissionaire parlementariërs worden goedgekeurd en tijdelijk worden ingevoerd. De Wereldgezondheidsorganisatie meldt dat Rusland het contactonderzoek heeft afgerond na de dood van een laboratoriummedewerker van een antipestinstituut. De 28-jarige vrouw overleed aan een longontsteking met onbekende oorzaak. Er zijn geen sporen van de pest gevonden en geen besmettingen vastgesteld. Ook de ongeveer 200 mensen met wie ze contact had, hebben geen symptomen. Dan het weer. Vanmiddag is het in het zuiden vrij zonnig en warm. In het noorden is meer bewolking met kans op wat lichte regen. De zuidwesten tot westenwind is zwak tot matig. Het wordt 19 tot 23 graden. Morgen is er geregeld zon, maar ook bewolking en lokaal een bui bij temperaturen rond 18 tot 21 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is 40 Up Radio. Music, no filter.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. In Jemen zijn in 24 uur tijd meer dan 270 mensen omgekomen door zware gevechten tussen regeringstroepen en Houthi-rebellen. Volgens bronnen sneuvelden 115 militairen aan regeringszijde en 160 Houthi-strijders. Saoedi-Arabië steunt de regering met luchtaanvallen. De Houthis reageren met drones en raketten. De Britse politie heeft een nieuwe verdachte aangehouden in het terreuronderzoek rond de luchtmachtbasis in Fairford. Het gaat om een 22-jarige Brit die wordt verdacht van het voorbereiden van terreurdaden. Eerder werden 6 mensen aangehouden bij verdachte busjes bij de basis. Zij zijn inmiddels op borgtocht vrijgelaten.
2: Een schip met 65 passagiers en 7 bemanningsleden is vastgelopen op een zandplaat bij Breskens in Zeeland. Waarschijnlijk moeten de 72 opvarenden worden geëvacueerd. Het schip is ongeveer 100 jaar oud en veel passagiers zijn op leeftijd. 1 passagier zit in een rolstoel. Er zijn meerdere reddingsboten ingezet en een helikopter.
1: Het Spaanse kabinet heeft maatregelen voor de woningmarkt goedgekeurd die het parlement vorige week nog had weggestemd. Het gaat onder meer om een tijdelijke stop op huurverhogingen en een verbod op uithuiszettingen. De maatregelen kunnen nu door een commissie van demissionaire parlementariërs worden goedgekeurd en tijdelijk worden ingevoerd.
2: Dan het weer. Vanmiddag is het in het zuiden vrij zonnig en warm. In het noorden is meer bewolking met kans op wat lichte regen. De zuidwesten tot westenwind is zwak tot matig. Het wordt 19 tot 23 graden. Morgen is er geregeld zon, maar ook bewolking en lokaal een bui bij temperaturen rond 18 tot 21 graden. En tot zover het nieuws.
0: Music, no filter.
3: Dit is 40 Up Radio.
0: 40 Up.

40 Up Radio. 24 uur per dag. Onverwachte tracks, bekende liedjes en de beste muziek. Dit is 40 Up Radio.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. De Europese Commissie wil het vetorecht van EU-landen beperken als de Europese Unie verder uitbreidt. Voor besluiten over onder meer sancties en energiebelasting zou voortaan een gekwalificeerde meerderheid voldoende zijn. Ook het starten en afsluiten van toetredingsonderhandelingen zouden dan op die manier moeten gaan gebeuren. Alle lidstaten moeten wel nog instemmen met de wijziging. Duizenden mensen, onder wie veel scholieren en studenten, lopen mee in een onderwijsmars in Parijs. Ze protesteren tegen problemen in het onderwijs, zoals te grote klassen en een tekort aan personeel. De politie verwacht in Parijs 20 tot 40.000 deelnemers. Volgens de autoriteiten zijn elders in Frankrijk ook nog tienduizenden mensen op de been. In Jemen zijn in 24 uur tijd meer dan 270 mensen omgekomen door zware gevechten tussen regeringstroepen en Houthi-rebellen. Volgens bronnen sneuvelden 115 militairen aan regeringszijde en 160 Houthi-strijders. Saoedi-Arabië steunt de regering met luchtaanvallen. De Houthis reageren met drones en raketten. Een schip met 65 passagiers en 7 bemanningsleden is vastgelopen op een zandplaat bij Breskens in Zeeland. Waarschijnlijk moeten de 72 opvarenden worden geëvacueerd. Het schip is ongeveer 100 jaar oud en veel passagiers zijn op leeftijd. 1 passagier zit in een rolstoel. Er zijn meerdere reddingsboten ingezet en een helikopter. En dan nog het weer. Vanavond zijn er wolkenvelden met vooral in het noorden kans op wat lichte regen. De wind is zwak tot matig uit het zuidwesten tot westen. Vannacht blijft het wisselend bewolkt met lokaal wat lichte regen. Het kwik daalt vannacht naar 10 tot 14 graden. Morgen is er geregeld zon, maar ook bewolking en lokaal een bui bij temperaturen rond 18 tot 21 graden. En tot zover het nieuws.
0: Listen to the music. 40 Up Radio. 40 Up.
2: Homens, gosto de tudo, dos morenos, dos mulatos, dos branquinhos, dos loirinhos e dos crioulos.

0: guys.
1: Dit is 40 Up met het nieuws.
2: Goedenavond, ik ben Hans van der Heijden. Separatisten van het Azawad Liberation Front hebben zich teruggetrokken uit de noordelijke plaats Kidal in Mali na luchtaanvallen van de strijdkrachten. De groep noemt het een tijdelijke maatregel. Pro-regeringstroepen en Russische strijders zijn Kidal binnengetrokken. Het FLA veroverde de plaats een half jaar geleden, waarbij de minister van Defensie werd gedood. De gemeente Het Hogeland heeft het COA een waarschuwingsbrief gestuurd met het verzoek de noodopvanglocatie in Uithuizen te sluiten. De locatie biedt plek aan 250 asielzoekers en zou per 1 september dichtgaan, maar het COA kan de bewoners nergens anders onderbrengen door een landelijk tekort aan opvangplekken. De gemeente start nu een handhavingsprocedure en geeft het COA 3 maanden hersteltijd. De Europese Commissie wil het vetorecht van EU-landen beperken als de Europese Unie verder uitbreidt. Voor besluiten over onder meer sancties en energiebelasting zou voortaan een gekwalificeerde meerderheid voldoende zijn. Ook het starten en afsluiten van toetredingsonderhandelingen zou zo moeten kunnen. Alle lidstaten moeten wel instemmen met de wijziging. Uit de tweejaarlijkse LHBTIQA-plus-monitor van Movisi, Pantaya en Ipsos INO blijkt dat 84% van de volwassen Nederlanders positief denkt over homoseksualiteit, maar dat dit percentage licht verschuift naar neutraal. Het welzijn van transgender, non-binaire en intersexe personen is zorgelijk, met meer depressie, suïcidale gedachten en discriminatie vergeleken met homoseksuele personen. En dan het weer nog. Vanavond is het droog. Het is wisselend bewolkt met in het zuiden bredere opklaringen dan in het noorden. Geleidelijk winnen de opklaringen meer terrein. Bij weinig wind is het halverwege de avond ongeveer 15 graden. Daarna zakt de temperatuur nog wat. En tot zover het nieuws.
1: Listen to the music. 40 Up Radio. 40 Up.

40 Up Radio.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Goedenavond, ik ben Hans van der Heijden. Doelman Lionel Mpassi speelde namens Congo op het WK en in kwalificatiewedstrijden, terwijl hij niet speelgerechtigd was. De FIFA greep niet in vanwege politieke redenen, meldt Le Monde. Mpassi, die in Franse jeugdelftallen speelde, ronde zijn overstap naar Congo nooit volledig af. Congo verloor in de 16e finales van Engeland. De Israëlische Nationale Veiligheidsraad waarschuwt voor aanslagen op Israëliërs en Joden wereldwijd op woensdag 7 oktober. 3 jaar na de Hamas-aanslagen waarbij 1200 mensen omkwamen en 251 Israëliërs werden gegijzeld. Iran, Hamas en jihadistische groeperingen zien deze datum als mijlpaal. Reizen naar Jordanië, Qatar en Egypte worden afgeraden. Separatisten van het Azawad Liberation Front hebben zich teruggetrokken uit de noordelijke plaats Kidal in Mali na luchtaanvallen van de strijdkrachten. De groep noemt het een tijdelijke maatregel. Pro-regeringstroepen en Russische strijders zijn Kidal binnengetrokken. Het FLA veroverde de plaats een half jaar geleden, waarbij de minister van Defensie werd gedood. De Europese Commissie wil het vetorecht van EU-landen beperken als de Europese Unie verder uitbreidt. Voor besluiten over onder meer sancties en energiebelasting zou voortaan een gekwalificeerde meerderheid voldoende zijn. Ook het starten en afsluiten van toetredingsonderhandelingen zou zo moeten kunnen. Alle lidstaten moeten wel instemmen met de wijziging. En dan het weer nog. Vanavond is het droog. Het is wisselend bewolkt met in het zuiden bredere opklaringen dan in het noorden. Geleidelijk winnen de opklaringen meer terrein. Bij weinig wind is het halverwege de avond ongeveer 15 graden. Daarna zakt de temperatuur nog wat. En tot zover het nieuws.
0: Dit is 40 Up Radio. Music, no filter.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Goedenavond, ik ben Hans van der Heijden. De Iraanse regering riep de Franse ambassadeur Pierre Cochard op het matje vanwege buitensporig politiegeweld tegen demonstrerende scholieren in Frankrijk. Bij de protesten raakten 215 betogers gewond. De Amerikaanse president Donald Trump weet de onrust aan massale immigratie en de islam als onderliggende oorzaken van de problemen. FIFA-voorzitter Gianni Infantino heeft zijn steun uitgesproken voor het Surinaamse voetbalelftal na racistische incidenten tijdens de Nation League-wedstrijd tegen Guatemala. Volgens Brian Tevreden, directeur voetbalzaken van de Surinaamse Bond, waren er de hele wedstrijd apengeluiden te horen in Guatemala-stad. De wedstrijd werd niet stilgelegd en het antidiscriminatieprotocol werd niet toegepast. Doelman Lionel Mpassi speelde namens Congo op het WK en in kwalificatiewedstrijden, terwijl hij niet speelgerechtigd was. De FIFA greep niet in vanwege politieke redenen, meldt Le Monde. Mpassi, die in Franse jeugdelftallen speelde, ronde zijn overstap naar Congo nooit volledig af. Congo verloor in de 16e finales van Engeland. Separatisten van het Azawad Liberation Front hebben zich teruggetrokken uit de noordelijke plaats Kidal in Mali na luchtaanvallen van de strijdkrachten. De groep noemt het een tijdelijke maatregel. Pro-regeringstroepen en Russische strijders zijn Kidal binnengetrokken. Het FLA veroverde de plaats een half jaar geleden, waarbij de minister van Defensie werd gedood. En dan het weer nog. Vanavond is het droog. Het is wisselend bewolkt met in het zuiden bredere opklaringen dan in het noorden. Geleidelijk winnen de opklaringen meer terrein. Bij weinig wind is het halverwege de avond ongeveer 15 graden. Daarna zakt de temperatuur nog wat. En tot zover het nieuws.
0: Dit is 40 Up Radio. Music, no filter.

Je luistert naar Zorg aan Zet bij 4DUP Radio. Met aan Zet, Jan Zorg. Ja, welkom bij Zorg aan Zet bij 4DUP Radio. Met in deze uitzending wel 4 nummers van Nederlandse komaf en zelfs 7 tracks van vrouwelijke muzikanten en zangeressen. En de eerste daarvan hoort je als opener Mary Bragg met Hi-Fi van haar komende album Secrets to Strangers. Hi-Fi speelt zich af in Michigan, maar ze komt zelf uit Georgia. En over die albumtitel zegt ze: elk geweldig lied is in wezen een geheim dat aan een vreemde wordt verteld. Secrets to Strangers. Het album, haar 7e, nam ze op in Muscle Shoals samen met Ben Tanner en John Paul White als producers. En deze week probeer ik een nieuw format uit. Minder liedjes aan elkaar en meer maar kortere tussenpraatjes. Kijken of het bevalt. Met nu een opvallende bewerking van The Devil Went Out to Georgia. Maar ook hier speelt Georgia geen rol. Want bluegrass-gitaristen en zangers Brian Sutton en Billy Strings, die hebben het samen met de spoken words van Del McCurry bewerkt tot The Devil Went Down to Deep Cap. En dat is een bluegrass-eerbetoon aan Doug Watson. Van Brian Sutton's nieuwe album From Roots to Ranches, Volume 1. En het is ook een bluegrass hardrock battle, waarbij de duivelse hardrocker het aflegt tegen de bluegrass gitaarvirtuoos. En ach, dat stukje hardrock in het midden, dat overleven we wel. The Devil Went Down to Deep Cap.

The Devil Went Down to Deep Cap, Brian Suttons, Billy Strings en Del McCurry. En ik ga nu door met zangeressen. Twee zelfs, het duo Plains, oftewel Waxa Hetchie, Katie Crutchfield en Jess Williamson. Nou, die laatste die hoorde je in Walter Rootsy special en toen hadden we het al even over dat duo. Dus ik dacht nu, waarom niet? Hier is Problem With It van het enige Plains album I Walked With You A Ways uit 2022.

0: Plains was dat met Problem With It. En ik ga verder met de Brabantse band Tigre Blanco. Je hoort de openingstrack en de titeltrack van hun nieuwe album Riding the Tiger. En daarop staan maar liefst 6 liedjes die je al als digitale single hebt kunnen horen. Maar dat nieuwe album is wel fysiek te koop en dat is beslist geen foute keus. Afgaande op al die intrigerende liedjes die je hier al eerder hebt kunnen horen. Met nu dus Riding the Tiger. Tigre Blanco.
1: De thuisplaat. Nederland aan slag.

Na Tigre Blanco in de thuisplaat met Riding the Tiger ging ik door met Nederlandse waar. Ook al kon je dat niet horen in dit Italiaans-Galicische Tarantella Primavera van de Amsterdamse, maar ook internationale band Legiana Collective. Van de nieuwe album Te Cantare, met ook hierin een paar oude bekenden van Zorga Zet. En belofte maakt schuld, want hier is alsnog de leuke jeugdherinnering van Niels Buis, Zorro. Lost the cape, lost the hat, I ain't a hero. I'm sorry about that, Zorro. Zingt hij in Zorro dus, van zijn nieuwe album Carouser, dat net uit is.

Zorro was dit, Niels Buijs uit Volendam. En uit de Swams in Louisiana komt Paige Pleasants. Haar nieuwe tweede album heet toepasselijk Swamp Water. En daarvan hoor je de titeltrack.

Na Page Pleasants met Swampwater keerde ik terug naar Nederland met de band The Stansels uit Oud-Zevenaar in Gelderland. Met als voorman en belangrijkste songwriter Theodor Verstegen. Je hoorde een nieuwe single, Stillness. En ik ga het over liveblokjes hebben die je door de jaren heen hoorde in Zorg aan Zet. Die zijn allemaal aangepast en verbeterd door singer-songwriter, studioproducer en vriend Mark Gerrits. En af en toe krijg ik een tip van Mark over een nieuw liedje die hij prachtig vindt. Zoals onlangs Always Colorado van Peyton Porter. Peyton Porter is een countryzangeres en songwriter uit, jawel, Georgia. Maar ze zingt niet over Georgia, ze zingt over Colorado. Always Colorado. Met dank aan Mike.

0: Peyton Porter, Always Colorado. Met nu nog de Mexicana met de band Chingon uit Austin, Texas. Hun muziek is een mengeling van Mexicaanse rock, mariachi, ranchero en Texaanse rock'n'roll. En dat Chingon, dat werd opgericht door filmregisseur Robert Rodriguez om liedjes op te nemen voor zijn film Once Upon a Time in Mexico uit 2003. Hun versie van Malagueña Salerosa werd een wereldhit. Maar van hetzelfde album Mexican Spaghetti Western hoor je nu Alacrán y Pistolero, geschreven door Tito Lariva van zijn rockband Tito and Tarantula uit L.A. En die Tito die zingt en speelt ook mee op dit Alacrán y Pistolero. Chingon.
1: Tex-Mex, Mexicali, Border Songs, Mariachi, Mexicana.

En na Chingon met Alacrani Pistolero hoorde je het origineel van Jolie Louise van Daniel Lanois van zijn album Acadie uit 1989. Nou, een paar weken geleden draaide ik een mooie coverversie door Jess Liotto. Maar dat nummer bleef wat rondzingen in mijn hoofd, dus ik dacht, nu maar het origineel. En daar was hij. En drie keer is scheepsrecht. Indachtig dit gezegde hoor je voor de derde keer een track van het nieuwe album Just Say Yes van Rootie Foster. Met nu de min of meer titelsong van het album met de eenvoudige titel Yes. Just Say Yes.

Yes, Just Say Yes. Ruthie Foster. En ook Daniel Nicole keert terug in dit uur. Nu met afsluiter Soulside. Inderdaad, zeer soulful. Van haar nieuwe album Fireflies. Maar voordat ze begint heb ik nog een vraag aan jullie. Want ik ben benieuwd hoe je dit nieuwe format vindt. Na zo'n 360 uitzendingen met het oude format dat ik tot nu toe heb gebruikt. Nou, laat het me weten. Bedankt voor het luisteren en graag tot de volgende week. Hier is Daniel Nicole met Soulside.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Goedenavond, ik ben Hans van der Heijden. Teksten welke gegenereerd zijn door ChatGPT krijgen de komende weken een onzichtbaar watermerk in de Europese Unie. OpenAI voert deze maatregel in om te voldoen aan de Europese AI-verordening. Die vereist dat de AI-gegenereerde teksten machinaal herkenbaar zijn. Een detector controleert het statistische signaal in woordkeuzes. Concurrent Anthropic kondigde dit al aan in augustus voor chatbot Claude. De coalitie is verdeeld over de financiering van de nieuwe vermogenswinstbelasting in box 3 die vanaf 2028 ingaat. D66, CDA en ChristenUnie steunen het aanpakken van papieren schenkingen als dekking, maar de VVD weigert dit. Daarnaast verzet een kamermeerderheid zich tegen de geplande inkomstenbelastingverhoging van 8 miljard euro. De Iraanse regering riep de Franse ambassadeur Pierre Cochard op het matje vanwege buitensporig politiegeweld tegen demonstrerende scholieren in Frankrijk. Bij de protesten raakten 215 betogers gewond. De Amerikaanse president Donald Trump weet de onrust aan massale immigratie en de islam als onderliggende oorzaken van de problemen. Doelman Lionel Mpassi speelde namens Congo op het WK en in kwalificatiewedstrijden terwijl hij niet speelgerechtigd was. De FIFA greep niet in vanwege politieke redenen, meldt Le Monde. Mpassi, die in Franse jeugdelftallen speelde, ronde zijn overstap naar Congo nooit volledig af. Congo verloor in de 16e finales van Engeland. En dan het weer nog. Vanavond is het droog. Het is wisselend bewolkt met in het zuiden bredere opklaringen dan in het noorden. Geleidelijk winnen de opklaringen meer terrein. Bij weinig wind is het halverwege de avond ongeveer 15 graden. Daarna zakt de temperatuur nog wat. En tot zover het nieuws.
0: Dit is 40 Up Radio. Music, no filter.

0: Een nummer van de eerste OP van Nick Drake uit 1969, 3 Hours. Je hoorde niet zijn eigen versie, maar die van John Parrish en Aldous Harding.
1: Songs and Stories met Edwin Wendt.
0: Nick Drake, hij staat vandaag een uur lang centraal in Songs and Stories. De uiterst introverte Britse singer-songwriter maakte 3 OP's tussen 1969 en 1972. Van die 3 OP's werden er tijdens zijn leven 4000 verkocht. In totaal dus, van al die 3 OP's bij elkaar opgeteld. Pas in de jaren 90 wordt Nick Drake de cultheld die hij nu is en wordt zijn muziek zelfs in autoreclames gebruikt. Dat hoeft nu ook weer niet, zou je zeggen. Maar het is nogal een contrast met het uiterlijk van het podium worden gefloten zoals hem dat eind jaren 60 overkwam. 3 Hours draaide ik net in een vrij recente coverversie en daar hoorde je er straks nog meer van. Net als hele oude covers van zijn werk. Eerst nog even naar zijn eigen versie van 3 Hours from Sundown van zijn LP 5 Leaves Left. Hier is Nick Drake.

John Dybul en Andy Lewis met hun versie van Nick Drake's Northern Sky. Daarvoor hoorde je Nick zelf met van zijn debuutplaat Way to Blue and the Thoughts of Mary Jane. En Time Has Told Me werd in 1970 al gecoverd door iemand die toen bijna net zo onbekend was als Nick Drake zelf. En hij zou een superster worden en Nick Drake zou zo net zo onbekend blijven als deze man zelf toen ook was. Het is Elton John die in 1970 naast zijn eigen werk ook nog covers van hits van anderen opnam voor budget LP's, zolang het maar geld opleverde. En ook aan het verzoek om wat eigen versies van Nick Drake songs te doen gaf hij dus gehoor. Maar niet op een manier die Nick Drake echt eer aandoet. Hij maakt het veel te groot wat mij betreft. Vergelijk zelf maar. Hier is Time Has Told Me. Zometeen van Elton John. Eerste versie van Nick Drake zelf.

Elton John met zijn eigenzinnige versie van Time Has Told Me hoorde je twee nummers van de tweede LP van Nick Drake, Writer Later uit 1971. Die plaat wordt op verzoek van Nick Drake zelf voorzien van een wat commerciëlere sound om iets te doen aan de rampzalige verkoopcijfers van de eerste LP. Het helpt geen zier, Writer Later verkoopt ze mogelijk nog slechter en de vakbladen die nog welwillend waren over Five Leaves Left beschuldigen Nick Drake er nu van cocktail jazz te maken. Oordeel zelf, je hoorde al At the Chime of the City Clock en Hazy Jane 1. Hier is het titelnummer van Writer Later, instrumentaal. En daarna hoor je nog een nummer van diezelfde plaat.

Van de tweede Nick Drake LP, Brighter Later, nummer Fly. En als ze zegt, ook die plaat wordt dus een flop. En Nick Drake trekt zich nog meer terug in zichzelf dan die voor die tijd al gedaan had. Tot hij ineens, onverwachts voor iedereen, verschijnt met nieuwe plaatopname. Die plaat is nog puurder dan de eerste twee platen van Nick Drake. Hij zelf en zijn gitaar en de enige overdub die erin zit is in het titelnummer Pink Moon, waar een piano in zit. Dit is Nick Drake in 1972.

Een uur lang hoorde je Nick Drake met muziek van zijn LP's 5 Leaves Left, Brighter Later en Pink Moon. Covers van zijn werk en sessieopnames. Ik sloot af met mijn favoriete Nick Drake track, Saturday Sun, van zijn eerste LP. Eerst hoorde je een coverversie van Lisa Hannigan, daarna Nick zelf. Nu nog Cello Song, ook van zijn eerste LP. Fontaine's DC maakte er een cover van, die hoor je zo, daarna nog Nick zelf. En wat Songs & Stories betreft, heel graag tot de volgende.

0: is 40 Up met het nieuws.
1: Goedenavond, ik ben Hans van der Heijden. Een meerderheid van de Tweede Kamer steunde een CDA-motie om over 4 jaar 130.000 burgerreservisten op te leiden. Deze vrijwilligers moeten bij grote crisis chaos voorkomen, vooral in de eerste 3 dagen. Ze worden getraind in techniek, logistiek en veiligheid. Het kabinet stelt oefenterreinen en lesruimtes van Defensie kosteloos beschikbaar. Onderzoekers van cybersecuritybedrijf Modat hebben tijdens een cybertop in Den Haag bekendgemaakt dat ruim 8500 besturingssystemen van Europese wind- en zonneparken via internet toegankelijk zijn, verspreid over 35 landen. In Nederland gaat het om ruim 140 systemen. Bij sommige systemen was volledige controle mogelijk, inclusief knoppen voor start, stop en reset. Teksten welke gegenereerd zijn door ChatGPT krijgen de komende weken een onzichtbaar watermerk in de Europese Unie. OpenAI voert deze maatregel in om te voldoen aan de Europese AI-verordening. Die vereist dat de AI-gegenereerde teksten machinaal herkenbaar zijn. Een detector controleert het statistische signaal in woordkeuzes. Concurrent Anthropic kondigde dit al aan in augustus voor chatbot Claude. De Iraanse regering riep de Franse ambassadeur Pierre Cochard op het matje vanwege buitensporig politiegeweld tegen demonstrerende scholieren in Frankrijk. Bij de protesten raakten 215 betogers gewond. De Amerikaanse president Donald Trump weet de onrust aan massale immigratie en de islam als onderliggende oorzaken van de problemen. En dan het weer nog. Vanavond is het droog. Het is wisselend bewolkt met in het zuiden bredere opklaringen dan in het noorden. Geleidelijk winnen de opklaringen meer terrein. Bij weinig wind is het halverwege de avond ongeveer 15 graden. Daarna zakt de temperatuur nog wat. En tot zover het nieuws.
0: Dit is 40 Up Radio. Music, no filter.
2: 40 Up Radio met Fik van der Rijt en Bart Ganzeman. Dit is A Train to Nowhere. Elke zondagmiddag tussen 1 en 2 uur. En in de herhaling op dinsdagavond tussen 11.

0: Oh, zijn we al in de uitzending? Dag Bart, goeiedag, goeiedag, goeiedag. Ja, ik zit op trombonenles, zoals je misschien hoort.
1: Ik hoorde het, mooi.
0: Ja. Ja. Ja,
1: het is een beetje lastig meenemen naar de studio, maar je deed het goed langs die microfoon.
0: Ja, hij moest tussen de snelbinders. Oké, we gaan verder waar we gebleven zijn. Vorige week hadden wij de jubileumuitzending, de 600ste Train to Nowhere. En daarvoor hadden we het over die sombere vrouwen, hè? Die sombere vrouwenprogramma's. Nou, dat leek ons wel wat om dat nog een keer te doen.
1: We hadden er nog heel veel over, inderdaad.
0: Heel veel sombere vrouwen over. Ladies in Black. Ik heb nu een Lady in Black die samen met Lee Hazelwood zingt. En dan weet je meteen, dit is Nancy Sinatra met haar meest duistere song. Het duet Some Velvet Morning.

0: nog steeds kippenvel van dit nummer op een of andere manier. Het is zo'n raar duet. Het komt van de tv-special Moving with Nancy. En al een tijd lang worden de LP's, de albums van Nancy Sinatra, opnieuw uitgegeven in de Nancy Sinatra Archival Series. Ja, zo spreek je dat uit. Dat hebben we opgezocht. En of The Light in the Attic label. Het leuke is dat er zitten boekjes bij met diepte-interviews met Nancy Sinatra. En dat is zo'n leuk mens nog steeds. Ze is nu 86, is ze. Maar ze ziet er zeker 20 jaar jonger uit. Net zo oud als ik, zeg maar. En ze schrijft dan ook, die had het eigenlijk geschreven voor een film die nog eens ooit gemaakt moest worden. Maar ja, toen zijn we allebei op een paard gaan zitten. Hij op een zwart paard in zwarte kleding. Ik op een wit paard in witte kleding. En zo gaan ze dus langs het strand. Ik had nog nooit op een paard gezeten. Lee, wel, hij is de gevaarlijke man. En ik was de onschuldige vrouw. Mm-hmm. En daar gaat dit lied over.
1: Ja.
0: En toen kwam er per ongeluk een vlinder in beeld. En dat was een cadeautje voor God, zei ze. Nou ja, Moving with Nancy. Het is niet om aan te zien, die tv-film. Ik heb hem helemaal nagekeken. Hij is gesponsord door Coca-Cola, dat blijkt ook wel. Maar het is wel...
1: Lee gaat boeren door het programma, blijkbaar.
0: Puur nostalgie.
1: Ja, nou ja, ben benieuwd. Ik ga hem toch ook eens opzoeken. Ik ga naar This Mortal Coil. Het is een project van het 4AD-label. Ik weet niet wie dat label kent. In Engeland was dat een heel vooraanstaand label in de jaren 80. Met allemaal toch heel veel duistere muziek. En This Mortal Coil was een samenraapsel van bandleden uit Dead Can Dance en Cocteau Twins, Div Just, Colorbox en ga zo maar verder. Nou, ze hebben een nummer van Tim Buckley gecoverd. Song to the Siren. Prachtig nummer van Tim Buckley. En het nummer dat wij gaan horen, dat wordt nu gezongen door Elizabeth Fraser, die wij vorige keer hebben gehoord in de Cocteau Twins.

0: Ja, nummer vol ingehouden spanning.
1: Ja, ik zit te wachten op de uitbarsting. Die komt niet, hè?
0: Nee, die komt niet. Nee, dat is waarschijnlijk voorbehouden aan het volgende nummer op de LP.
1: Ja, een echt een conceptalbum is dat weer.
0: Ja.
1: Goed. Dan ga ik nu, vorige keer zei ik al, ja, als er één Lady in Black is, is het toch wel Nico, hè, van de Velvet Underground. Een Duitse actrice, fotomodel, tragische vrouw, die later ook een solo carrière heeft gehad. Maar op de allereerste beroemde Banane LP van de Velvet Underground is heel beroemd geworden met een aantal nummers. Femme Fatale is natuurlijk de beste keuze dan.

0: Ja, dat was nogal een beetje soft bezig, een beetje droevig. Dit was Christa Pefken, alias Nico, uit de Andy Warhol scene van de Velvet Underground. Een beroemde uitspraak van Andy Warhol, dat iedereen een kwartier beroemd kan worden. Maar tegen haar zei hij, voor jou zit er niet meer in dan 13,5 minuut.
1: Ach jee. Nou ja, daar mag ze het mee doen.
0: Ze is gedoemd, ja. Maar god, jarenlang heeft ze nog met een orgeltje en een hond door de wereld gereisd en overal mysterieuze concerten gegeven.
1: Oké, nou, deed ze alleen.
0: Ja, met een rare begeleidingsband.
1: Oh, oké.
0: En James Young heeft daar een schitterend boek over geschreven, over de laatste jaren van Nico. Goed, zoek dat maar op.
1: Oké, gaan we doen. Nou, ook iemand die helemaal alleen optreedt. Het is Lily Refrain. Het is een gitariste, zangeres uit Rome. En die maakt geweldige muziek. Het nummer dat ik laat horen, dat begint heel rustig. En op een gegeven moment komen de harde gitaren erin. Dat doet ze allemaal zelf, ook op live optredens. Alles doet ze zelf. Ze speelt gitaar, ze werkt met loops en geen computer gebruikt ze daarbij. En het is echt heel overweldigend wat je hoort. Lily Refrain van haar laatste LP uit dit jaar. Nagalite heet die LP. En het nummer dat we gaan draaien, Nagal.

0: Ja, en tot zover Lily Refrain. Helemaal in de eentje. Er zit hier een geweldige band achter. Die doet ze allemaal zelf. En live kan ze dit ook ten gehoorde brengen op deze manier. Ja. Prachtig, hè?
1: Ja, en het voordeel is, als je uitverkochte zalen hebt, al het geld is voor jou.
0: Ja, ook dat nog. Maar ze deed op Roadburn bijvoorbeeld. Weet je. Dat is het allerbeste festival dat er in Nederland en België bestaat. Daar treden allemaal geweldige bands. Opeens per jaar is het in april. En het duurt een paar dagen. Heel Tilburg, overal wordt er gespeeld. En de meest obscure bands en ook de beroemde bands in de alternatieve scene komen daar spelen.
1: En hoe heet dat festival?
0: Roadburn. Het is al vele jaren al aan de gang.
1: En dat in Tilburg.
0: In Tilburg, ja. Vind ik, Tilburg is wel de hoofdstad van Nederland in mijn muziekgenre gebied, hoor.
1: Heel in Middelsen?
0: Ja, nee, ja, al jaren. Ja. Prachtig.
1: Ja, wij Bredanaars keken altijd nogal neer op Tilburg.
0: Ja, maar jullie houden van carnaval. En dat doen ze in Tilburg gelukkig met minder, denk ik.
1: Die werden de kruikenzeikers genoemd, Tilburg.
0: Oh ja. Nou,
1: weet je al genoeg.
0: Ik heb iets anders in gedachten. Want ik vind het echt fantastisch.
1: Oké, we gaan naar Tilburg in april. Mooi. We draaien sombere muziek van sombere dames. Ja, en volgende week gaan we het even omdraaien, stel ik voor.
0: Vrolijke
1: muziek. En dan gaan we Ladies in White draaien. Nu draaien we Ladies in Black. En dan... Ja, zit ik toch weer op Marianne Faithfull natuurlijk. Iedereen kent haar eigenlijk of uit de jaren 60... van al die leuke hitjes als Summer Nights en As Tears Go By. En anderen kennen haar vooral van haar comeback-plaat Broken English. Mm-hmm. Maar wat ze daartussendoor en daarna gedaan heeft, dat kent eigenlijk niemand. Dus dat kan je volop draaien op de radio. Down from Dover is een heel beroemd nummer van Dolly Parton. Mocht ze... van de platenmaatschappij zelf niet op de plaats zitten. Aanvankelijk vanwege de inhoud. Werd ook niet op de radio gedraaid dan. Ze zong het wel tijdens concerten. En Nancy en Lee die hebben er een grote hit mee gehad. Het gaat dus over een vrouw die zwanger is. En zit te wachten op die kerel die het veroorzaakt heeft. Tot die terugkomt. Down from Dover. En let op de tekst, want het eindigt nog droeviger dan het begint. Hier is de uitvoering van Marianne Faithfull.

0: Ja, vier coupletten lang zit ze te wachten. Tot die schurk terugkomt uit Dover.
1: Maar hij komt niet.
0: Hij komt niet.
1: Nee.
0: Maar dan in het laatste couplet. Mijn kindje wordt geboren, een meisje. I guess in some strange way she knew she'd never have a father's arm to hold her. And dying was her way of telling me he wasn't coming down from Dover.
1: Wow.
0: Nou, nu begrijpen we dat de platenmaatschappij heeft ingegrepen. Hier moet je je fans niet mee lastigvallen met deze misgeboorte. Ja, ja, dankzij die kerel uit Dover. Marian Faithfull.
1: Nou, als dat niet Black is geweest, dan weet ik het niet.
0: Nou, ik dacht al. Ik moet nu een beetje jou zien te overtreffen.
1: Ja,
0: nou,
1: dat is je goed gelukt. Nou, ik ga naar een zangeres. Ja, misschien wel een van jouw favoriete zangeressen ook, denk ik. Jane Birkin.
0: Hey.
1: Ja, en Jane die heeft een nummer opgenomen. Ja, dat is te vinden op de LP A La Légère. En de titel is vooral heel erg dark. Het heet namelijk Voyage au bout de la nuit. Nou ja, dat is een boek dat wij natuurlijk kennen. En het is nogal zwaar met het boek. Maar Jane heeft daar dus een nummer over opgenomen. Voyage au bout de la nuit.

0: Jim Birkin was dat. Voyage au bout de la nuit van de LP A la Légère 1998. Het schijnt de eerste LP te zijn zonder enige inbreng van Serge Gainsbourg.
1: Ja, was hij al overleden toen?
0: Ik weet het niet. Weet
1: nee, maar goed. Die was eind jaren 70 een keer een pakje sigaretten gaan halen. Chitane. En daarna niet meer teruggekeerd.
0: Ach.
1: Ja, dat cliché is helemaal waar in hun geval.
0: Okay.
1: Mooi. Ja, ze was een... Een Française die... Of was het een Engelse?
0: Het was een Engelse die Française is geworden als het ware.
1: Ja, ja, ja. Nee, ze was een dochter van John Burry. Ja, zo weet ik het ook weer. En ze werd voor het eerst beroemd met die film Blow Up. Daarna ging ze samenspelen met Serge Gainsbourg in de film Slogan. En toen nam ze Je t'aime en moi non plus met hem op. En nou ja, toen werd ze een tijd lang berucht en beroemd. Françoise Hardy is eigenlijk een beetje omgekeerd geval. Die was een typische Parijse Française. Maar in Engeland waren ze dol op haar. En Bob Dylan heeft nog een gedicht aan haar gewijd op zijn tweede LP.
0: Mm-hmm.
1: Toe Françoise. Maar ook Mick Jagger, Brian Jones. Iedereen die zocht contact met haar. En toen ze in Londen was, nou ja, ze werd door alle heren opgewacht. Maar ze had het helemaal niet door. Want ze zong al Tous les garçons en les filles. Iedere jongen loopt met een meisje en ik ben helemaal alleen. En dat nummer heeft ze ook in het Engels opgenomen. Iets minder bekend. En bij de heruitgave van het album Françoise en Hardy in English, zo spreekt ze ook een beetje Engels, staat dit nummer er ook op als bonus track. Find me a boy.

0: Ja, ze heeft dus al 4 albums in het Engels opgenomen, Françoise Argenti. Ja,
1: heeft sowieso veel opgenomen, geloof ik, hè?
0: Ja, ze trad al jaren niet meer op, maar gewoon elke 2 jaar konden we een nieuw album uit. Mm-hmm. Ik heb ze allemaal verzameld. En ik heb een keer hele zomer lang ze allemaal achter elkaar gedraaid, met de bedoeling om daar een best-of van te maken.
1: En?
0: Die is nog steeds niet verschenen.
1: Je bent er nog steeds van plan?
0: Ik heb een heel mooi lijstje gemaakt. Ja, ze heeft enerzijds zuchtrepertoire, maar ze heeft ook wel beatnummers. En er was 1 album bij Le Danger. En die was in zich heel fantastisch. Mm-hmm. En ze vergeet de meesterwerk.
1: Nou ja, dus dat was eigenlijk al de compilatie.
0: Dus ik moet nog een keer naar de platenbaas voor de best of Françoise Hardy.
1: Nou, ik ben benieuwd. Allerlei stijlen heeft ze dus beoefend.
0: Ja.
1: Ik denk alleen niet de dark folk, en daar komen we nu op. Ik heb vorige keer al iets gedraaid in dat genre. Een LP van Dark Her. En die Dark Her, die dame, die zingt ook mee met Emily Jane White. Dat is een Amerikaanse zangeres uit Oakland, Californië. En die is ook een typisch vertegenwoordiger van de dark folk. We gaan het nummer draaien dat ze samen zingt dus met Dark Her. Heresy heet het nummer. En dat betekent iets als ketterij. MUZIEK

0: vind ik somber. Ladies in Black, toch wel.
1: Luisteraars die later zijn ingeschakeld. Dat is altijd de best bediende doelgroep van de Nederlandse radio. Hè? Voor de luisteraars die later zijn ingeschakeld. Er is niemand dood, hoor. Er is niemand dood. Nee, wij draaien gewoon voor ons plezier sombere muziek door vrouwen gezongen.
0: Moeten ze een keer kunnen, natuurlijk. We hebben nu geluisterd naar Emily Jane White met het nummer Hersey met Dark Her op de achtergrond.
1: Ja. Ik vind, het heeft wel iets, hè? Maar ja, wie op zondagmiddag luistert, die denkt, er is iets aan de hand. Huh? Een gewapende overval.
0: Als we maar niet heel snel naar buiten overrennen, maar wij doen ons best. Oh nee, het is mijn uitover is net afgelopen, geloof ik.
1: Goed. Nico van de legendarische LP van de Velvet Underground, met de bananenhoes. Ze heeft 4 nummers gezongen, toen werd ze uit de band verwijderd. Hè. Ze had avances gemaakt met John Cale. Nou ja, toen was Lou Reed weer boos geworden, want die wilde haar zelf hebben. Nou ja, het was een onmogelijk mens ook in de studio. Maar die 4 nummers die ze heeft opgenomen, ja, die zijn legendarisch geworden. Daar heeft ze de hele rest van haar leven gezongen. En onder andere natuurlijk het prachtige nummer I'll Be Your Mirror.

0: Ja, 13,5 minuut roem. Dat is precies de speeltijd van de vier nummers die ze op die LP heeft opgenomen. Dus vandaar de grap. Nico Christa Pefken. Ze is uiteindelijk bevallen van een zoon van Alain Delon. Want ze zat altijd in hogere kringen. Jim Morrison. Nou ja, ze heeft heel een rijtje minnaars afgewerkt. En toen is ze op vakantie in Ibiza van haar fiets gevallen.
1: Ach.
0: En aan de gevolgen van hersenbloeding overleefd.
1: Nou ja, dat is ook.
0: Alle soorten van drugs had ze overleefd. Maar je moet zo'n vrouw niet op een fiets zetten.
1: Niet gaan fietsen. Nee, dat past niet. Nee, dat is waar. Ach ja, laat het een les zijn. Ik ga naar Berlijn. Daar woont Agnes Obel. En Agnes Obel is een Deense zangeres. Maar is naar Berlijn verhuisd. En een plaats die nogal vaak bezocht wordt door artiesten. En daar prachtige dingen maken. In 2013 bracht ze een LP uit Eventine. Onlangs trouwens ook. Dit jaar nog. The Meaning of Flowers. Maar die heb ik niet. Maar Eventine heb ik wel. En daarvan draai ik het nummer Fuel to Fire.

0: Ja, Vic, je noemde dit een nummer dat je kunt draaien bij een uitvaart, bij een crematie bijvoorbeeld. Het heet ook Fuel to Fire.
1: Ja,
0: de titel doet ook al mee. Maar ja, het is wat somber inderdaad. Agnes Obel.
2: Ja, door die heldere stemmen. Kijk, op zo'n uitvaart dan moet je zorgen dat de mensen huilen.
0: Ja.
2: Want de muziek is daarvoor bedoeld. Dat je de traal losmaakt. Over die staren naar de kist. Niemand ziet het. En dan de afloop gaan we toch weer goede herinneringen ophalen. Ja. Dan heeft de muziek zijn functie gehad.
0: Ja.
2: Dus zorg ervoor dat je bij overlijden altijd een gebrand cd'tje klaar hebt. Een gebrand cd'tje speciaal voor crematies.
0: Ja.
2: Een gewoon LP voor uitvaarten. En daar help je de erven mee. Ik ben vorige week nog een keer gebeld door iemand van, kan je even helpen muziek uit te zoeken?
0: Oh ja.
2: Een Stones liefhebber, dus dan heb ik al die sentimentele Stones nummers opgegaan.
0: Is die eens kopbaar?
2: Toen kreeg ik als Time is on my side, dat soort nummers.
0: Okay.
2: En ik kreeg daarna een berichtje dat het was ingeslagen. Echte muziek van Jan was dat geweest.
0: Oh, oké. Okay. Nou ja, goed gedaan. Het is toch moeilijk hoor, voor iemand anders iets te... Stel je voor dat ze mij gaan vragen wat jij... Moet je me toch eventjes een lijstje geven?
2: Zorgmeisjes draaien. Heel veel zielige zorgmeisjes.
0: Oké, nou, ik ga op zoek.
2: Goed, we zijn er bijna, denk ik, hè?
0: Jawel, zeker.
2: Ja, volgende week gaan we lichte dames draaien, hoor. Ja, niet van zeden, maar gewoon lichte muziek van zangeressen. We zijn wel vrouwelijk bezig. Goed. Het allerdroevigste nummer heb ik voor het laatst bewaard van Miriam Faithfull op haar allerlaatste album uit 2018. Ze heeft er later 7 jaar geleefd, maar ze kon niet meer zingen. Eigenlijk op die laatste plaat ook al niet meer. As Tears Go By heb ik toen gedraaid 2 weken geleden. Dat was heel de sombere uitvoering. Maar er staat een nummer op, daar opent die plaat mee. Dat heet Misunderstanding. En dat is Miriam Faithfull op haar droevigste.
0: Oké, volgende week vrolijke dames.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Goedenavond, ik ben Hans van der Heijden. De Russische autoriteiten melden dat olietanker Aframax Rio, varend onder Liberiaanse vlag, is aangevallen door een onbemand vaartuig en in brand gevlogen, ongeveer 30 kilometer ten zuidoosten van Sochi. De 23-koppige bemanning is gered. Het schip is bijna 249 meter lang en 42 meter breed. Op dinsdagavond schoot de Zweedse politie een gewapende man neer bij het Koninklijk Paleis in Stockholm. De man, die een mes bij zich had, gedroeg zich agressief en dreigend. Hij raakte gewond en werd naar het ziekenhuis gebracht, maar verkeert niet in levensgevaar. Geen enkel lid van de koninklijke familie was aanwezig tijdens het incident. Een meerderheid van de Tweede Kamer steunde een CDA-motie om over 4 jaar 130.000 burgerreservisten op te leiden. Deze vrijwilligers moeten bij grote crisis chaos voorkomen, vooral in de eerste 3 dagen. Ze worden getraind in techniek, logistiek en veiligheid. Het kabinet stelt oefenterreinen en lesruimtes van Defensie kosteloos beschikbaar. Onderzoekers van cybersecuritybedrijf Modat hebben tijdens een cybertop in Den Haag bekendgemaakt dat ruim 8500 besturingssystemen van Europese wind- en zonneparken via internet toegankelijk zijn, verspreid over 35 landen. In Nederland gaat het om ruim 140 systemen. Bij sommige systemen was volledige controle mogelijk, inclusief knoppen voor start, stop en reset. En dan het weer nog. Vanavond is het droog. Het is wisselend bewolkt met in het zuiden bredere opklaringen dan in het noorden. Geleidelijk winnen de opklaringen meer terrein. Bij weinig wind is het halverwege de avond ongeveer 15 graden. Daarna zakt de temperatuur nog wat. En tot zover het nieuws.
0: Music, no filter.
2: Dit is 40 Up Radio.
0: 40 Up.

0: Good job.
1: Dit is 40 Up met het nieuws.
2: Goedenacht, ik ben Hans van der Heijden. Christa Pike, ter dood veroordeeld in de Amerikaanse staat Tennessee, is weer bij bewustzijn en aanspreekbaar. Dat meldde haar advocaten aan ABC News. De executie op 30 september mislukte en sindsdien lag ze aan een beademingsmachine buiten bewustzijn. Ze zou worden geëxecuteerd via dodelijke injecties. In Hoogeveen werden dinsdagavond 6 personen aangehouden, onder wie minderjarigen. Al dagen is het onrustig in het centrum waar jongeren op fatbikes rijden, voorbijgangers intimideren en vuurwerk gooien. Maandagavond werden 8 minderjarigen gearresteerd, 32 bekeuringen uitgedeeld en 2 fatbikes in beslag genomen. De gemeente zette eerder extra camera's en een samenscholingsverbod in. De Russische autoriteiten melden dat olietanker Aframax Rio, varend onder Liberiaanse vlag, is aangevallen door een onbemand vaartuig en in brand gevlogen, ongeveer 30 kilometer ten zuidoosten van Sochi. De 23-koppige bemanning is gered. Het schip is bijna 249 meter lang en 42 meter breed. Een meerderheid van de Tweede Kamer steunde een CDA-motie om over 4 jaar 130.000 burgerreservisten op te leiden. Deze vrijwilligers moeten bij grote crisis chaos voorkomen, vooral in de eerste 3 dagen. Ze worden getraind in techniek, logistiek en veiligheid. Het kabinet stelt oefenterreinen en lesruimtes van Defensie kosteloos beschikbaar. En dan nog het weer. Vannacht is het droog en bij weinig wind kan regionaal mist ontstaan. De minima komen uit tussen 9 en 13 graden. Woensdagochtend komt eerst plaatselijk mist voor, maar het blijft droog en in het midden en zuiden van het land zijn er perioden met zon. Rond 9 uur is het 10 tot 14 graden bij een zwakke tot matige oostenwind. En tot zover het nieuws.
1: Listen to the music. 40 Up Radio. 40 Up.

100.000 liedjes. Zelden dezelfde. Soms bekend. Soms bijzonder. Soms hè. En altijd met de onvoorwaardelijke liefde voor muziek. Want dit is 40UpRadio.nl.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Goedenacht, ik ben Hans van der Heijden. Christa Pike, ter dood veroordeeld in de Amerikaanse staat Tennessee, is weer bij bewustzijn en aanspreekbaar. Dat meldde haar advocaten aan ABC News. De executie op 30 september mislukte en sindsdien lag ze aan een beademingsmachine buiten bewustzijn. Ze zou worden geëxecuteerd via dodelijke injecties. In Hoogeveen werden dinsdagavond 6 personen aangehouden, onder wie minderjarigen. Al dagen is het onrustig in het centrum, waar jongeren op fatbikes rijden, voorbijgangers intimideren en vuurwerk gooien. Maandagavond werden 8 minderjarigen gearresteerd, 32 bekeuringen uitgedeeld en 2 fatbikes in beslag genomen. De gemeente zette eerder extra camera's en een samenscholingsverbod in. De Russische autoriteiten melden dat olietanker Aframax Rio, varend onder Liberiaanse vlag, is aangevallen door een onbemand vaartuig en in brand gevlogen, ongeveer 30 kilometer ten zuidoosten van Sochi. De 23-koppige bemanning is gered. Het schip is bijna 249 meter lang en 42 meter breed. Een meerderheid van de Tweede Kamer steunde een CDA-motie om over 4 jaar 130.000 burgerreservisten op te leiden. Deze vrijwilligers moeten bij grote crisis chaos voorkomen, vooral in de eerste 3 dagen. Ze worden getraind in techniek, logistiek en veiligheid. Het kabinet stelt oefenterreinen en lesruimtes van Defensie kosteloos beschikbaar. En dan nog het weer. Vannacht is het droog en bij weinig wind kan regionaal mist ontstaan. De minima komen uit tussen 9 en 13 graden. Woensdagochtend komt eerst plaatselijk mist voor, maar het blijft droog en in het midden en zuiden van het land zijn er perioden met zon. Rond 9 uur is het 10 tot 14 graden bij een zwakke tot matige oostenwind. En tot zover het nieuws.
0: Music, no filter.
2: Dit is 40 Up Radio.
0: 40 Up.